Daar zijn hij, daar zijn hij, daar zijn hij. Lekker op een vrijdag. Als het 3:05 op jouw draadloos. Morning, zo maak ik rappapalies met jou tot 6 uur. Hou het. Muziek op pad van Ed Sheeran, Justin Bieber, Don K. Vrijdag mij nou, alsjeblieft. Op 084-850-0942. Jij weet wat om te doen. Enige problemen daar buiten, deel gerust. Ek is altyd hier vir jou. Voor die volgende 10 minute, jou raaisel is op pad en jou feel good leekie. Nou, voor ek daar uitkom, jou top 3 van my kant af op X, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste, het tale wekroepe ontvang nadat die man wat as tiener sy ouers en sister op die plaas buite Griekostad vermoor het, in December verlede jaar parool toegestaan is. Eskom lever contracten aan AfriForum and get ready for the cold front that's about to hit Gauteng this weekend. More coming up at 5:30. But I'm back to music. Feel good tunes all the way. Coldplay feels like I'm falling in love. Good morning. If you just tuned in, hello, darling.

0: It is Shabuzi, Bar Song, Tipsy. Before that, DJ Kent with Dominic Neal and Love You Still on the Drive with Rob and Roz. Friday afternoon.
1: Ja, en vrijdagochtend het breakfast met Martin Bester iets ongelooflijks gedoen. Hulle het van die groot epic billboard uitgesaai vir ochend daar op die N1 Noord, net voor die nieuwweg afrit waar Jacaranda sy atelier is. And it was all in celebration of his brand new single called Angel, which he's been teasing for weeks with Ross Learmonth. And it's a tribute to the life-changing work that Good Morning Angels has done.